zine bachi bisandione kumura juzi ne bachi bisandione kana skava ne heti bisandione kana giroria